een special afspraak. Is de laat van boos? Is de laat van boos? Is de laat in Beckham? Is de laat in Beckham? Was dat speciaal voor Echo? Was dat speciaal voor Echo? Hallo, jump out, him out, ah! Hallo, jump out, him out, ah! He can't half play the bongos. He can't half play the bongos. He's got a record by Billy Joel. He's got a record by Billy Joel. Them locks are easy. Them locks are easy. It's